0: 94.5 KFM, making U2's number one hits live.
1: Hello?
2: Bij de volgende
1: toon
2: is het 23 uur.
1: Hello, I want to speak to my baby. Hello? Hello, I want to speak. Hello? Ik wil met mijn baby spreken. Hello?